Pookiolong ejumamosi sarumnare enkakenya omesasho songwan enkakenya iboitare antena nai Mayan FM inkorokio lomon te Mayan FM.